0: Ja, daar horen we hit op. Dat heb je ook nog.
1: Ja, nou. Je
0: hebt
1: de bra.
0: Zo blijf je blij. Ja, stond bij mij weer hetzelfde poeheer
1: in.
0: Ja, dat is het. Ik heb het even op.
1: Absoluut.
0: Mijn allerbeste minnen, natuurlijk, twee zwaarden. Oké, nu gaan we trouwens bij mij met de gitter.
1: Wermland.
0: TBW erbij.
1: Ja, ja.
0: Angelina. Den kom maar.